0: Dus pas aan voor zo'n.
1: Van weer voor zullen.
0: Give me my call location to my substation. Can you show my RPM team, please?
1: Copy.